0: kapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar een eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met Stijn Racing, Kelvin Stenks en Wesley Hoed en behield sterkhouders. Ajax haalde Mark ter Stegen, Julian Brandt en Sofian Amrabat. Telstar verloor sterkhouders en huurde spelers. FC Volendam verkocht veel spelers, haalde oude bekenden terug en wil snel promoveren. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar een eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met Stijn Racing, Kelvin Stenks en Wesley Hoed en behield sterkhouders. Ajax haalde Mark ter Stegen, Julian Brandt en Sofian Amrabat. Telstar verloor sterkhouders en huurde spelers. FC Volendam verkocht veel spelers, haalde oude bekenden terug en wil snel promoveren. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
3: En onderweg naar...

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar een eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met Stijn Racing, Kelvin Stenks en Wesley Hoed en behield sterkhouders. Ajax haalde Mark ter Stegen, Julian Brandt en Sofian Amrabat. Telstar verloor sterkhouders en huurde spelers. FC Volendam verkocht veel spelers, haalde oude bekenden terug en wil snel promoveren. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar hun eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met Stijn Racing, Kelvin Stenks en Wesley Hoed en behield sterkhouders. Ajax haalde Mark ter Stegen, Julian Brandt en Sofian Amrabat. Telstar verloor sterkhouders en huurde spelers. FC Volendam verkocht veel spelers, haalde oude bekenden terug en wil snel promoveren. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Rijnmond 360.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar hun eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met Stijn Racing, Kelvin Stenks en Wesley Hoed en behield sterkhouders. Ajax haalde Mark ter Stegen, Julian Brandt en Sofian Amrabat. Telstar verloor sterkhouders en huurde spelers. FC Volendam verkocht veel spelers, haalde oude bekenden terug en wil snel promoveren. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
4: Kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: Games and match.
7: And it's another big upset in the men's draw.
6: 6-4, 7-5, 6-2.
4: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar een eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met ervaren spelers en hield sterkhouders. Ajax haalde Ter Stegen, Brandt en Amrabat en verkocht Gods voor 55 miljoen euro. Telstar verloor sterkhouders en huurt veel spelers. FC Volendam verkocht veel en haalde oude bekenden terug. De clubs bereiden zich voor op een uitdagend seizoen. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
7: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
6: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar een eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. In Velsen vereist een noodsteunpunt voor langdurige uitval van stroom, internet en telefoon. Bij grote storingen kunnen inwoners hier informatie krijgen, noodmeldingen doen en hulp aanbieden. De pilot oefent samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en vrijwilligers, met nadruk op zelfredzaamheid thuis. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met ervaren spelers en hield sterkhouders. Ajax haalde Ter Stegen, Brandt en Amrabat en verkocht Gods voor 55 miljoen euro. Telstar verloor sterkhouders en huurt veel spelers. FC Volendam verkocht veel en haalde oude bekenden terug. De clubs bereiden zich voor op een uitdagend seizoen. Cecilia van Wil, voormalig wethouder van Beverwijk, woont nu op oude tuindersgrond, vlakbij waar haar opa woonde. Ze praat openhartig over haar familie, haar overleden man Tom en haar politieke teleurstellingen. Haar hond Moos, uitgezocht door Tom, is haar trouwe kameraad. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Spinderella cut it up.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De sluiting van een woning aan de Zeeweg wegens illegale prostitutie brengt sekswerk in IJmuiden terug in woonwijken. In het havengebied zijn geen vergunde herenhuizen meer. De gemeente verleent vergunningen als aan regels wordt voldaan, maar zoekt niet actief naar exploitanten. Gisteravond rende een kudde van 12 paarden de A9 op bij de Wijkertunnel. Dankzij politie en manegehouder Nicole konden ze snel worden teruggeleid naar een eigenaar. Eén paard had het hek geopend. De paarden liepen tussen het verkeer door, maar er gebeurde geen ongeluk. Jeroen Verwoerd nam donderdagavond afscheid van de Velsense politiek na 13 jaar, waarvan 8 als wethouder. Burgemeester Frank Dales prees zijn dossierkennis en betrokkenheid. Verwoerd waarschuwde voor het afbrokkelende vertrouwen in de politiek en riep op tot samenwerking. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met ervaren spelers en hield sterkhouders. Ajax haalde Ter Stegen, Brandt en Amrabat en verkocht Gods voor 55 miljoen euro. Telstar verloor sterkhouders en huurt veel spelers. FC Volendam verkocht veel en haalde oude bekenden terug. De clubs bereiden zich voor op een uitdagend seizoen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij deze ochtendmix op deze winderige vrijdag. Ja, we hoorden net Gilbert O'Sullivan en op het eind hoorde je dat kinderstemmetje dus staan. Weet je waar die, tegen wie die song natuurlijk hartstikke goed gedaan. En daarvoor, ja, dat was natuurlijk een hele bekende melodie. Hè. Van de Cats natuurlijk, Piet Veerman die zingt dat dan One Way Wind. Maar in dit geval was het daarna winnaar uit België, Hasselt meer bepaald. 61 is al inmiddels en in Vlaanderen is ze echt een grootheid. En nou ja, als je dit nummer hoort, snap je wel waarom, want ze kan geweldig zingen. Enorm uithalen, prachtig emotioneel kan ze soms ook zijn. Dus echt de moeite waard om haar aan te luisteren. En dat kan over een tijdje, want ze komt zo begin volgend jaar in het Kennemer Theater in Beverwijk. Dus bent u geïnteresseerd, nou dan is dat beslist de moeite waard. Daarna winnen. Ja, ze heet eigenlijk dan Chantal van Lee. Maar ja, daar heeft ze toch wat anders van gemaakt. Zoals zoveel artiesten, dan neem je een zogenaamde artiestennaam aan. Dat klinkt dan vaak wat beter, wat internationaler soms ook. Dat wordt heel veel gedaan natuurlijk. Goed, eens even kijken. Ja. Ik begon natuurlijk met dat nummer Westenwind. Want ja, ik zat vanochtend op het fietsje. En ja, op sommige punten moest ik goed mijn stuur vasthouden. Want het is ontzettend verraderlijk. Gewoon harde wind, dan zeg ik oké. Maar die windstoten, dat vind ik vervelend. Als je dan eventjes niet oplet, dan word je zo omvergeblazen. En als er dan net iemand langskomt, dat is gewoon heel vervelend. En ja, die zuidwestenwind, hè, dat is de vaakste en hardste wind vanuit het zuidwesten die hier aan de kust altijd staat. Meer dan de helft van de tijd hebben wij hier een zuidwestenwind aan de kust. Dat is eigenlijk ja, wat meestal wel een rol speelt elke dag, de zuidwestenwind. Goed, eens even kijken. We gaan door met een stukje muziek. Elvis, My Boy.

My Boy, dat was natuurlijk de King, oftewel Elvis Presley. Ja, 1975, ja, dat was 2 jaar voor zijn vroegtijdige dood in 1977. Hè, My Boy. Het is eigenlijk een cover van een Franse compositie. Mijn Frans is niet zo goed, maar Parce que je t'aime, mon enfant. Omdat ik van je hou, mijn kind. Dat is het volgens mij in het Nederlands. Dus zoveel Frans lukt nog net. Het komt in 1975 uit. En het is een alarmschijf in de Nederlandse top 40. De hoogste notering was nummer 9. En ja, vergeleken met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië was de populariteit van Elvis de King in Nederland in zijn hoogtijdagen eigenlijk relatief klein. Maar ja, bijvoorbeeld ter illustratie. In de Amerika scoorde hij tussen 1956 en 1977 maar liefst 18 nummer 1 hits. In Groot-Brittannië 17, maar in Nederland slechts 5. Inclusief de laatste in 2002. Maar ja, na zijn dood werd het natuurlijk een enorme house weer. Dat zie je wel meer met artiesten. Dan wil iedereen er toch opeens weer wat van hebben en wat naar luisteren. Dus dat had je dan ook weer. Maar het was evengoed toch een schok toen hij overleed in 1977. Hè. Die beelden met die grote witte lijkauto die dan op tv te zien was. Dat was echt wel bijzonder. We wisten natuurlijk dat het niet goed met zijn gezondheid ging. Maar dit was toch ook eigenlijk weer niet verwacht. Je denkt, oké, ziekbed, dit of dat. Maar op zo'n jonge leeftijd eigenlijk, in de 40, overlijden. Nee, dat is toch niet fijn. Maar goed, het is gebeurd.

Mandy van Barry Allen Pinkus. Nou ja, die naam zegt ons niet zoveel natuurlijk, maar Barry Manilow, des te meer. 83 jaar is hij inmiddels alweer. En ja, geweldige entertainer. Frank Sinatra was een groot bewonderaar van hem. En ja, dat zegt wel wat natuurlijk, want hij was ontzettend kritisch op alles wat met muziek te maken had natuurlijk. Maar hij zei altijd, he is next. En ja, over Barry Manilow valt natuurlijk ook iets te vertellen wat niet zo leuk is. Hij is een paar jaar geleden gediagnosticeerd met longkanker. En ja, het gaat nu weer niet zo goed met hem. Dus hij moest weer wat tournees, wat afscheidstournees moest hij dus afzeggen. Want hij is daarmee bezig op verschillende plaatsen in Amerika. Geeft hij dus zijn laatste shows, want hij wil er mee stoppen. Maar hij is eventjes te hard van stapel gelopen. Te veel optredens in één keer. En dan moet je een stapje terug doen. En ja, de fans van hem wensen hem beterschap. En ze hopen dat hij snel weer op de been komt om toch nog die laatste concerten die hij toch wil doen, dat hij die kan afmaken op zijn 83-jarige leeftijd. Want hij heeft een geweldige carrière achter de rug natuurlijk. De Copacabana, dat nummer. En dit natuurlijk ook. En ja, over Frank Sinatra gesproken, die hem zo geweldig vond. Frank is natuurlijk ook een geweldenaar. Dit is wel een van zijn bekendste nummers, denk ik.

Ja, dat wordt wel een signature song genoemd, een handtekening song. Want als je dit hoort, dan denk je onmiddellijk aan Frank Sinatra uit 1968. Maar ik had net dat nummer van Elvis, My Boy, dat kwam uit het Frans. En oh, jawel hoor, dit nummer, My Way, dat is eigenlijk ook een Frans nummer. Dat is in 1967 uitgebracht door Claude François, een prachtige Franse naam natuurlijk. En dat heette het Comme Habitude. Maar Paul Enka, die heeft het in 1968 bewerkt tot dit nummer. En het is gezongen door Frank Sinatra natuurlijk, tot een wereldhit, maar oorspronkelijk dus weer uit Frankrijk. En dat gebeurt veel vaker, hè, dat nummers, melodieën vaak uit Frankrijk of uit Italië komen. Die worden dan hertaald, vertaald, noem maar op. En dan denk je dat dat het origineel is, maar niets is minder waar. Dan komt het toch uit die wereld. En dat vind ik wel mooi natuurlijk. Hè. Wij zitten eigenlijk nooit zo op de Franse toer. Het is altijd Engels wat de klok slaat, Nederlands natuurlijk ook hier. Maar in Frankrijk heb je natuurlijk pareltjes. En op deze manier kom je er dan indirect mee in aanraking, zal ik maar zeggen. Goed, nou, van Frank Sinatra gaan we eventjes een iets vrolijker nummer draaien van een maatje van hem uit de Rat Pack. Dat was een groep artiesten, hè, in de jaren 50, 60 in Las Vegas. Zetten ze daar de boel op stelt in die hotels. De Sands Hotel met Dean Martin erbij natuurlijk. En dat was altijd grote pret en mensen die vonden dat geweldig. En dat was een enorme hit altijd. De Rat Pack werden ze met z'n allen genoemd. Nou, hier komt de Candyman van Sammy Davis, want die was ook lid van dit pack.

0: Candyman van Sammy Davis Jr. Een geweldig artiest als je die op ziet treden op het podium, wat hij allemaal doet. Ja, dat is ongelooflijk. Die man die is onnavolgbaar. Dat is echt een geweldige entertainer, kan je wel zeggen. Niet alleen zanger, maar films hebben ze ook gemaakt met z'n allen. Noem maar op, hartstikke goed gedaan. Even een lekker vrolijk nummertje. Maar goed, tegenover mij zit nu een gast in de studio en dat is Ellie Lips van ontmoetingscentrum De Stut in Heemskerk. Ik denk dat een hoop mensen dat best weten waar dat is, De Stut, want die timmeren al jaren aan de weg met allerlei cursussen en noem maar op. En Ellie weet er alles van te vertellen, want er is het een en ander aan de hand binnenkort, hè?
1: Zeker weten, Aart. En ik vind het zo ontzettend leuk, Aart, om dat een keer met jou te doen. Want dat gebeurt niet zo vaak, hè?
0: Nee, dat is de eerste keer volgens mij.
1: Dit is inderdaad de eerste keer, ja. Maar goed, ik blijf het altijd spannend vinden, hoor.
0: Nou, het gaat goed, hoor.
1: Oké, ik ga beginnen. Zoals u weet hebben wij morgen natuurlijk onze open dag op de Stut. Op zaterdag 5 september tussen 2:30 en 3:30 bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt deze open dag kennis maken van ons nieuwe aanbod en activiteiten voor het seizoen 26-27. Er ligt een nieuw programmaboekje voor u klaar en onder het genot van een hapje en drankje maakt u kennis met onze docenten en vrijwilligers. Zijn er vragen? Alle vrijwilligers, docenten, die zijn hier natuurlijk allemaal aanwezig. Heeft u dat ook, dat u na uw vakantie denkt, hoe leuk zou het zijn als ik die ober of die mevrouw in de winkel in hun eigen taal antwoord zou kunnen geven? Nou, ik ga u helpen. Wij geven cursussen Engelse conversatie voor zowel beginners als gevorderden. Deze cursus wordt op de woensdag gegeven, op woensdagmiddag. De Duitse conversatie hebben we. En zowel Duits en Engels wordt om de week gegeven. De cursussen die elke week gegeven worden zijn de Franse conversatie en de Spaanse conversatie. Dus u begrijpt dat dit maar een klein deel is van ons aanbod. En vandaar dat we u nogmaals willen uitnodigen op onze open dag morgen 5 september om 2:30. Zet het nog even een kringetje om 5 september, want u bent van harte welkom. We hebben zulke leuke dingen, we hebben zulke leuke vrijwilligers, allemaal gezellig. Het wordt een superleuke dag.
0: Nou, Ellie, ik zie je helemaal stralen, je zit het helemaal zitten. Dat gaat helemaal goed komen die zaterdag natuurlijk.
1: Zeker weten, Aart.
0: En misschien is het ook leuk om nog eventjes te zeggen dat er ook een prachtige website is van De Stut, hè?
1: Ja, die is er zeker. www.destut.nl.
0: Ja, want ik zie daar bijvoorbeeld staan sportief, creatief, educatief en recreatief. Dus nou echt voor iedereen wat wils, hè?
1: Jazeker. En ik heb nog een hele leuke mededeling.
0: Ja.
1: Want wij hebben een cursus op de vrijdagmiddag. Dans je fit. Het zijn 32 lessen. Dans je fit is dansen en fitness tegelijk. Lekker dansen op steeds wisselende moderne muziek en aan je fitheid en conditie werken. De lessen worden professioneel verzorgd door de bekende dansstudio De Danstuin uit Heemskerk. De kosten hiervoor zijn €148 voor het gehele seizoen. Inschrijven bij de receptie van De Stut of telefonisch. Iedereen kan het, is welkom. En morgenmiddag is zij aanwezig en dan kunt u meedoen met een demonstratie en die begint om 14:00. Maar ik heb nog iets leuks.
0: Zo.
1: Want 12 september hebben wij weer een modeshow van Hofmans Mode van 14:00. Dus u begrijpt, wij hebben zoveel leuke dingen. Ik zou zeggen, kom gewoon eens langs. Er is een boekje. We schenken een kopje koffie. We hebben morgen een hapje en een drankje. Ik zou zeggen, kom naar alle dingen wat u doet. U begrijpt, dit was het weer voor nu. Heel graag tot ziens bij ons in De Stut. En we proberen er weer een fantastisch seizoen van te maken.
0: Nou, Ellie, helemaal duidelijk. Je hebt het echt prima, naar voren gebracht. En de mensen worden zeker enthousiast als ze een keertje langskomen. Nou, nog een vraagje aan jou. Welk nummer wil je, hoor? Ik wil even een nummertje voor je gaan draaien.
1: Nou, ik zou graag van André Hazes junior Leef. Want jongens, ja. Leef.
0: Dat is een heel belangrijke motto, hè?
1: Oké. Okay.
0: Nou, gaan we doen. Dank je wel voor je, voor alles wat je net heeft gebracht over de stut. Dat is echt informatief en hopelijk wordt het een hele gezellige en drukke dag bij de stut. Want daar gaat het om. Hè?
1: En ik wil nog even zeggen, Hans, die zei gisteren tegen mij: ik ga naar je luisteren of ik het goed doe over de danstuin.
0: Oh.
1: Ik zeg, dus bij deze zeg ik, Hans,
0: ja?
1: Als het niet goed is, ik zie je vanmiddag. En dan kan je zeggen ja of nee of ik het goed gedaan heb. Nou. Tot morgen allemaal.
0: Oké, dankjewel Ellie. Dame. Je hebt het prima gedaan voor mij hoor. Daar komt hij aan. André Hazes junior.
1: Dankjewel.

Hallo, ja, Leef van André Hazes, dat is toch helemaal waar, hè, dat je dat moet doen. Probeer eruit te halen wat erin zit. Dat is eigenlijk de bedoeling van dit positieve lied. En ja, we hebben natuurlijk net Ellie gehoord en die had het over de danstuin uit Heemskerk. Hè, dat dansje fit, dat begint dan op 18 september. En misschien dat ze dit nummer dan ook wel draaien.

Ja, dat kan natuurlijk niet missen. De Shadows waren dat en die begeleidde Cliff Richard. Want in het begin waren die een twee-eenheid. Later gingen ze apart. Cliff die ging alleen door. En de Shadows ook nog een tijdje natuurlijk met hun bijzondere klanken. Hè. Die gitaar die was natuurlijk heel bijzonder van Hank Marvin. En ja, dat was een inspiratie voor heel veel gitaargroepen in de tijd. En Do You Wanna Dance? Ja, natuurlijk allemaal vanwege de stut heb ik dat even gedaan. Vanwege 18 september, dat dus het danscursus daar weer begint van de danstuin. Vandaar dat ik een paar dansplaatjes er even tussendoor heb gegooid. Ik weet niet precies wat ze allemaal verder nog gaan draaien, maar als je kijkt naar wat er allemaal te doen is qua dansen, dan zijn er ontzettend veel nummers natuurlijk die daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk kun je overal wel een beetje op dansen natuurlijk. Het ene nummer is wat makkelijker dan het andere, maar onder goede begeleiding kom je natuurlijk een heel eind. Goed, nog even terug naar Beverwijk en meer bepaald naar de burgemeester van Beverwijk, hè, Martijn Smit, want ja, die gaat na 9 jaar, gaat hij ermee stoppen. Hij heeft afscheid genomen als burgemeester van de stad. We krijgen natuurlijk tijdelijk Wendy Verkleij dan als interim-burgemeester. En dan kijken wie uiteindelijk weer onze nieuwe burgemeester hier in Beverwijk gaat worden. En in het nieuwsblad Beverwijk staat eigenlijk een heel artikel, een hoofdartikel met de burgemeester, een prachtige foto op de Breestraat, breedlachend. En ja, ik wou nog één dingetje daar even uit voorlezen. Dat is heel leuk. Martijn Smit heeft nog één ding wat hij graag tegen de inwoners van Beverwijk wil zeggen. En dat is het volgende. Doe alles wat je doet vanuit de basis van vertrouwen. Accepteer dat er soms iets niet goed gaat. Maak niet de vergissing dat je alles moet benaderen vanuit wantrouwen, omdat er misschien iets fout kan gaan. Tegen Beverwijk wil ik zeggen, wees trots op wie jullie zijn en in je eigen stad. Nou, prachtige woorden natuurlijk van de afscheidnemende burgemeester.

0: Ja, een tijdje geleden was hij ontzettend populair, George Samfier, met zijn panfluit. Want daar hoorden we dat de panfluit. En tezamen met het orkest van James Last. En dit was het thema uit de verlaten mijn. De Einsamer Hirte in het Duits, tussen haakjes erachter. Ja, dat was echt heel populair, de panfluit. Het geeft een heel aparte sfeer aan een nummer natuurlijk. En een aantal opnames die zijn er van gemaakt, het orkest in deze panfluit. En hij kon dat als geen ander, George Samfier.
1: In

A Swinging Safari, een van de bekendste nummers van Burt Kempfert natuurlijk. En zijn orchestra, Duits orkest, net als James Last. En ja, heel bijzonder altijd om Burt te horen. Want het is heel karakteristiek, hè, als je luistert naar die basgitaar. Die wordt met een plectrum bespeeld. En dat geeft dat aparte effect in dat nummer. Ik vind dat heel leuk gedaan, zodat je direct herkent. Hé, dat moet Burt Kempfert zijn, want ja, dat hoor je anders. Nooit doet hij anders, nooit. Heel leuk. Eens even kijken, ja, het is bijna tijd. Dus we gaan er zo uit met wat instrumentale muziek nog in de eindtune. Na 11 ben ik terug met het tweede deel natuurlijk van de ochtendmix. Tot zo dan.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Goedemorgen luisteraars, welkom of welkom terug bij dit tweede uurtje van de ochtendmix van deze vrijdag. Ja, begonnen in Zuid-Amerika, hè. Dat Rio de Janeiro, dat is natuurlijk Brazilië, dat grootste land van Zuid-Amerika. Ook het enige land waar Portugees wordt gesproken. De rest is natuurlijk allemaal Spaans wat de klok slaat. En de gezusters Maywood, Karen Alice Maywood, die hebben daar natuurlijk een geweldig nummer over gemaakt. Daarvoor was het Santa Lucia, dus van een enorm groot land gaan we naar een heel klein eilandje van 60 vierkante kilometer in de Caribische Zee, de Bovenwindse eilanden. Die heb je daar, die kennen we natuurlijk allemaal nog van school, de ABC-eilanden en de SSS-eilanden, geloof ik. Ik haal het altijd een beetje door elkaar, maar wij hebben er natuurlijk ook een deel van het Koninkrijk in dat Caribisch gebied. En dat is best bijzonder, dat Santa Lucia, want dat hoort nu bij het Engelse gemenebest en het is een onafhankelijk eiland. Maar het staatshoofd, dat is de koning van Engeland. Koning Charles, die is dus de koning van Santa Lucia, waar dus George Baker over zong. Ja, George Baker, een geweldige artiest natuurlijk. Hij heeft ontzettend veel mooie nummers gemaakt. En echt dat nummer Una Paloma Blanca, ja, dat kennen ze over de hele wereld natuurlijk. Dat is echt een geweldig nummer. Daar wou ik niet mee beginnen, maar dit nummer mag er ook zeker zijn. Nou, zoals gezegd, welkom. En we gaan eens even kijken wat we dit uurtje gaan doen. Ik begin eens even met twee nummers van een hele bekende groep. Het eerste nummer wat we van ze kennen en het laatste nummer. En waarom doe ik dat? Nou, omdat de top 3000 binnenkort begint bij Veronica. En dan blijkt dat de Beatles, want daar heb ik het dan over, weer de hofleverancier zijn van deze top 3000 met maar liefst 35 nummers. Ik zal er zo nog wat meer over vertellen. Maar eerst even het eerste en het laatste nummer van deze iconische groep, mag ik wel zeggen.

alles begonnen. En ja, in het begin zag nog iedereen het zitten, hoor. Want ze hadden op een bepaald moment een platencontract wilden ze krijgen bij de platenmaatschappij Decca. En dan moesten ze dus, ja, auditie doen. En toen werden ze afgewezen. Ja, ze vonden het toch niet geweldig. Ik denk dat die platenmaatschappij daar later enorm spijt van heeft gehad. En toen de Rolling Stones op bezoek kwamen, werden ze wel gelijk aangenomen. Dus ja, dat gaat ze niet nog een keer gebeuren, dachten ze. En nou goed, Love Me Do, daar begon het allemaal mee. Een heel eenvoudig nummer. Later werden de nummers steeds gecompliceerder natuurlijk. In 1966 werd het zo ingewikkeld dat ze het al niet meer live konden uitvoeren. En ze zeiden, we blijven alleen nog in de studio en we maken wat clipjes en dat soort zaken, zodat de mensen ons wel kunnen zien. Maar wij kunnen dat eigenlijk live niet meer goed doen. Tegenwoordig zou dat natuurlijk wel kunnen met alle technieken die we hebben. Maar in die tijd was dat echt lastig natuurlijk. Nou, het laatste nummer, met AI is dat ook helemaal in elkaar gezet. Want dat kwam van een heel klein cassettebandje, slechte kwaliteit. Het was eigenlijk niet te doen, maar ze hebben een huzarenstukje geleverd. En er is toch een prachtig nummer uit voortgekomen, uit echt het allerlaatste nummer.

allerlaatste nummer van de Beatles was dat. Ja, de stem van John Lennon. Ja, die kwam er geweldig uit. Het kwam van een krakkemikkig cassette bandje, maar dat hebben ze toch geweldig weten te reconstrueren. En nieuwe instrumentatie erbij. Ook die slidegitaar die we hoorden, dat is ook geweldig. Dat is net of George Harrison dat zelf doet. Maar dat heeft Paul McCartney gedaan. Die heeft het in die stijl gedaan. Die prachtige, die intonatie van die slidegitaar. Die sustain die daarin zit, die mooie lang aangehouden tonen. Dat heeft hij geweldig goed opgepikt natuurlijk. Ja, en nog even terug naar die top 3000. Hè. De eerste drie acts, dat zijn allemaal Britse acts. De eerste dus Beatles met 35 en daarna 31 noteringen. En dat zijn dan een ex-equo voor Queen en de Rolling Stones. Pas op de vierde plaats komt de eerste Amerikaan. En dat is Michael Jackson met 28 nummers toch hoor. Ja, dat is ook heel wat. Dus die top 3000 gaat dus inderdaad binnenkort van start. En eens even kijken. Ja, daar staan zoveel artiesten in. Ik ga er verder niks over vertellen. Dat moet u zelf maar even kijken. Die lijstjes die circuleren wel ook op internet al. En daar kun je dat allemaal nog eens bekijken. Ja, en nummer 1 is, dat kan ik natuurlijk wel zeggen. En dat had hij wel niet verbaasd, denk ik. Dat is Queen met de Bohemian Rhapsody. Dat is ongelooflijk. Dat nummer is een enkele keer dan van zijn plaats gestoten. Maar voor de rest is dat toch een blijvertje. Hè. Dat is een soort internationaal volkslied geworden. Ik weet niet hoe je dat moet noemen, dat nummer. En wat ook wel opvalt, dat is, ik zei het in het eerste uurtje al, als een artiest overlijdt, dan is daarna een enorme opleving, een enorme belangstelling voor zijn muziek. En dat is hier ook zo. En dan heb ik het over Dolly Parton. Die stond vorig jaar op plek 81. Maar nu, in de laatste stemweken, is ze dan binnengekomen op plek nummer 31. Dan is er opeens een enorme belangstelling weer voor een artiest. Extra belangstelling. En dat is altijd opvallend natuurlijk. Goed, door met een stukje muziek uit Amerika. If You Leave Me Now van Chicago. Uit Chicago.

prachtig nummer uit ja, eind jaren 70 hè, van Chicago. Ja, natuurlijk, If You Leave Me Now. En ja, op de dansvloer was dat dan altijd eventjes een slijpertje, werd het ook wel genoemd. Hè. Eventjes een rustig momentje tussen al die disco-bewegingen in. Dan had je even een rustmomentje natuurlijk. Ja, van Chicago gaan we eventjes terug de oceaan over naar Ierland. U2!

Ah, wat zit dat toch lekker in elkaar, dat nummer, hè? In God's Country. Ja, de stem van Bono en dan natuurlijk die geweldige gitaar van The Edge, oftewel van David Howell Evans, want ja, The Edge, dat is eigenlijk zijn alias, hè. En naar verluid heeft hij zo'n 200 gitaren in zijn studio staan, dus elke dag is het weer even kijken welke ga ik pakken, 200. Ja, als je er een paar hebt, dan vind ik, ja, dat is wel wat, maar 200, dat is ongelooflijk natuurlijk. En ja, dat is een karakteristiek gitaargeluid, hè. Dat is geweldig natuurlijk, hoe een gitarist zijn stempel kan drukken op ja, zo'n sound. En dat hebben we natuurlijk ook bij andere bands, bijvoorbeeld bij de Stones.

tijdje geleden alweer, 1968, dit nummer opgenomen. En best een bijzonder nummer natuurlijk. Ja, de gitaar die kennen we natuurlijk van Keat. Maar hij speelde ook bas op dit nummer en dat was best bijzonder natuurlijk. Want ja, de bassist, de reguliere bassist was natuurlijk Bill Wyman. Maar ze hadden mot over dit nummer, want Bill die zei... ja, dat riff van dit nummer, dat bekende riffje, dat heb ik geschreven. En dat werd dan ontkend. Nou ja, ik denk dat ze gewoon kwaad de studio zijn uitgelopen. En dat Keat zei van, nou, dan pak ik die bas wel voor dit nummer. En zo is het eigenlijk gekomen. Ja, dat is ook weer die achtergrondjes van zo'n nummer. Dat maakt het dan ook wel weer leuk. I Believe in Music, dat is zeker het credo. Hè? En dat kan prachtig Litouwers zingen. Dit nummer komt hier aan.

0: Hij woont inmiddels weer in Rotterdam. Hij heeft een tijdje op Scheveningen gewoond, zoals dat heet. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Lee Towers, die is weer terug in zijn stad, de Port of Rotterdam. Een geweldig nummer natuurlijk. Wat heeft die man een carrière achter de rug? Hij is in de jaren 70 ontdekt door Willem Duis. Hè, met die vissenkom aan de tafel. Willem die had altijd een goede neus en goede oren voor. Goede muziek natuurlijk. Laura Fici, dat is ook iemand die ontdekt heeft. En zo zijn er wel meer natuurlijk. En Lee Towers, hele sympathieke man. En ik zie hem de laatste tijd steeds op de televisie bij zo'n commercial. Ik vind het altijd wel leuk om hem te zien. Hij komt altijd heel sympathiek over en zijn muziek is geweldig natuurlijk. Een beetje in de stijl van de Great American Songbook. Hè, Sinatra, Dean Martin, noem het allemaal maar op. Maar niks mis mee natuurlijk. Goed, dat was een Nederlands artiest. En laten we gelijk maar een rondje Nederlands, een rondje Hollands van gaan maken met wat Hollands repertoire.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Wat een power, wat een geweldig nummer is dat toch. André, die echt geweldig zingt. En ook de begeleiding, die scheurende saxofoon. En die prachtige wandelende bas die er zo doorheen gaat. Dat is echt wat mij betreft een topnummer, hoor. Ik mag er altijd graag naar luisteren. Leven op het plein. En over André Hazes valt ook wat te vertellen. Want er is in augustus onlangs is er een album uitgebracht. Postuum uitgebracht. Want André is helaas niet meer onder ons. Maar dat gaat over dat legendarische en destijds best teleurstellende bezochte concert van André in de Plaza de Torres in Benidorm. Dat was op 4 augustus 1998. En dat is opnieuw uitgebracht. Dat is uitgebracht als een live album. Want wat bleek? De verloren audio-opnames bleken na 28 jaar onverwacht van uitstekende kwaliteit te zijn. En ze hebben er een album van gemaakt. Dus het staat op 2 LP's of 1 CD. En het was in de tijd een flop en een pijnlijke teleurstelling van André. Maar hij probeerde het in die stierenvechtersarena. Hè. Dat is het eigenlijk, de Plaza de Toros. Dus de plaats, het plein van de stieren in Benidorm. Julio Iglesias die heeft daar ook opgetreden. Die had toen meer succes en André is het helaas niet gelukt. Maar gelukkig kunnen we het nu terugluisteren. En zoals gezegd, de kwaliteit is uitstekend. Dus met terugwerkende krachten toch nog een geweldig album is er gekomen van André. Live in concert, Benidorm voor de liefhebbers. Nou, door met nog wat muziek. We blijven nog even in de Hollandse sfeer.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Zomaar een dag. Ja, dat was natuurlijk Willy Alberti. Die stem herken je onmiddellijk. 1994 zitten we dan alweer door. Het Nationale Songfestival. En toen moest er een aantal nummers gezongen worden voor het Internationale Songfestival natuurlijk. En dit nummer redde het net niet, want dat eindigde op een tweede plaats. Een hoop mensen zeiden dat dit eigenlijk op de eerste plaats had moeten eindigen. Want dan was Willeke internationaal ook hoger gekomen. Maar ja, dat is allemaal achteraf praten en nakaarten. Dat heeft geen zin. De tekst was trouwens van Paul de Leeuw en de muziek van Cor Bakker en Dirk Keizer. Ja, hartstikke goed. En eens even kijken. Ja, we gaan eventjes terug naar de jaren 70 toch maar weer. Want ik kan het niet laten om toch weer wat disco muziek te draaien van Casey and the Sunshine Band.

Ja, zelfs aan een maxi-single zit een eind natuurlijk. Keep it coming, love, don't stop it now. Ja, natuurlijk, hè, vaste, opzwepende basbeat waar je makkelijk op danst. Dat is het in feite, die disco natuurlijk. 77 tot 1980 zo'n beetje. Toen was het echt op zijn hoogtepunt. Hè. En later kreeg je toch een tegenreactie van rockliefhebbers. En toen liep het snel op het einde. Maar toch is de disco altijd wel van invloed gebleven op latere dans- en popmuziek natuurlijk.

geweldig nummer natuurlijk van de Gebroeders Kip, oftewel de Peaches. Die hebben ook een tijdje disco-repertoire gedaan natuurlijk, hè, met Saturday Night Fever als hoogtepunt. En dit nummer, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Die percussie die je hoort, ja, dat is eigenlijk toeval. Ze waren in de studio en er was een andere groep die had heel veel percussie-instrumenten, trommels en ja, noem het allemaal maar op. En daar mochten ze even gebruik van maken. Dus dit nummer, dat is flink gevuld daarmee. En dat heeft het nummer goed gedaan natuurlijk, met die prachtige stem van Barry Kip erbij, die hoge stem. Dat is echt een geweldige klassieker geworden. You Should Be Dancing. Je zou eigenlijk moeten dansen. Dus niet als muurbloempje blijven zitten, maar gewoon lekker die dansvloer op. Nou, met dit soort muziek lukt dat natuurlijk wel. Hè? Blijf dan maar eens zitten, blijf dan maar eens stil zitten. Dat lukt moeilijk. Oké, nog anderhalve minuut. Dus ik zeg bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Aart van Ommeren. De ochtendmix voor vandaag zit er weer op. Morgenochtend is er natuurlijk om 10:00 weer een nieuwe ochtendmix waar je naar kunt luisteren. Ik zou zeggen, nog een fijn weekend. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met de bekende eindtune. Tot ziens, dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. Carry me.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. De sluiting van een woning aan de Zeeweg wegens illegale prostitutie brengt sekswerk in IJmuiden terug in woonwijken. In het havengebied zijn geen vergunde herenhuizen meer. De gemeente verleent vergunningen als aan regels wordt voldaan, maar zoekt niet actief naar exploitanten. Jeroen Verwoerd nam donderdagavond afscheid van de Velsense politiek na 13 jaar, waarvan 8 als wethouder voor de VVD. Burgemeester Frank Dales prees zijn dossierkennis en betrokkenheid. Verwoerd waarschuwde voor het afbrokkelende vertrouwen in de politiek en riep op tot samenwerking. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met ervaren spelers en hield sterkhouders. Ajax haalde Ter Stegen, Brandt en Amrabat en verkocht Gods voor 55 miljoen euro. Telstar verloor sterkhouders en huurt veel spelers. FC Volendam verkocht veel en haalde oude bekenden terug. De clubs bereiden zich voor op een uitdagend seizoen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve business case van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. De sluiting van een woning aan de Zeeweg wegens illegale prostitutie brengt sekswerk in IJmuiden terug in woonwijken. In het havengebied zijn geen vergunde herenhuizen meer. De gemeente verleent vergunningen als aan regels wordt voldaan, maar zoekt niet actief naar exploitanten. Jeroen Verwoerd nam donderdagavond afscheid van de Velsense politiek na 13 jaar, waarvan 8 als wethouder voor de VVD. Burgemeester Frank Dales prees zijn dossierkennis en betrokkenheid. Verwoerd waarschuwde voor het afbrokkelende vertrouwen in de politiek en riep op tot samenwerking. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met ervaren spelers en hield sterkhouders. Ajax haalde Ter Stegen, Brandt en Amrabat en verkocht Gods voor 55 miljoen euro. Telstar verloor sterkhouders en huurt veel spelers. FC Volendam verkocht veel en haalde oude bekenden terug. De clubs bereiden zich voor op een uitdagend seizoen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. De sluiting van een woning aan de Zeeweg wegens illegale prostitutie brengt sekswerk in IJmuiden terug in woonwijken. In het havengebied zijn geen vergunde herenhuizen meer. De gemeente verleent vergunningen als aan regels wordt voldaan, maar zoekt niet actief naar exploitanten. Jeroen Verwoerd nam donderdagavond afscheid van de Velsense politiek na 13 jaar, waarvan 8 als wethouder voor de VVD. Burgemeester Frank Dales prees zijn dossierkennis en betrokkenheid. Verwoerd waarschuwde voor het afbrokkelende vertrouwen in de politiek en riep op tot samenwerking. De transferzomer bracht veel beweging bij Noord-Hollandse clubs. AZ versterkte zich met ervaren spelers en hield sterkhouders. Ajax haalde Ter Stegen, Brandt en Amrabat en verkocht Gods voor 55 miljoen euro. Telstar verloor sterkhouders en huurt veel spelers. FC Volendam verkocht veel en haalde oude bekenden terug. De clubs bereiden zich voor op een uitdagend seizoen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. De sluiting van een woning aan de Zeeweg wegens illegale prostitutie brengt sekswerk in IJmuiden terug in woonwijken. In het havengebied zijn geen vergunde herenhuizen meer. De gemeente verleent vergunningen als aan regels wordt voldaan, maar zoekt niet actief naar exploitanten. Het nieuwe programma Musea in de IJmond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
3: Ellie.

zijn de Thompson Twins. Die mochten vandaag de platenkast openen. Althans dit uur van de platenkast. En dat heette You Take Me Up. En ik heb de hele discografie. Maar er is geen greatest hit. Dus ik heb er zelf een verzonnen. Die heet The Non-Existent Greatest Hits. En daarvan hoor je, zelf gemaakt dus, You Take Me Up, de Thompson Twins. Ja, die radiomensen die zijn zo gek als een deur. Dat hoor je al. Ik op Twitter trouwens. @Ellie van Amstel. Wat gaan we doen? Het beste uit de afgelopen 5 decennia popmuziek. Waaronder Ace of Base. Dit heet The Sign.

Sterkers dan zegt altijd dat hij in slaap valt bij die versie van Alicia Keys solo. Die heet Empire State of the Mind Broken Down. Dus ik dacht, ik pak die met Jay-Z maar eens uit de platenkast. Dit heet natuurlijk Empire State of Mind. Dan nu een nummer waar ik helemaal vrolijk van word. Ik ben namelijk absoluut een zomermens. Of eigenlijk meer een voorjaarsmens. Maar dan word ik wel vrolijk van een lekker zomerbriesje. En dat wordt beschreven door Seals & Crofts. Dit heet Summer Breeze en is uit de 70e jaren.

Barry White houdt van spelletjes. Playing your game. Nou, dat komt mooi uit. Ik ook, ganzenborden. Mens erg je niet. Nou, niet van mensen erg je wel. Andere mensen wel, maar ja, nee, dan haak ik af. Als er dan mensen erg je wel. Kon die man trouwens prachtig zingen. Wie trouwens ook prachtig kan zingen is Lisa Loyce. Dit heet

0: lekker hoor.
1: De Doobie Brothers, ik mag dit zo graag horen. Je hoort die prachtige stem van Michael McDonald erbovenuit. Die heeft ook solo wel wat wits gehad. En ik vind dit, denk ik, wel de leukste van de Doobie Brothers. Maar ze hebben nog veel meer, maar ja, je weet hoe dat gaat. Blackwater gaat voorbij. En dan pak ik altijd weer deze. Ik beken, ik vind hem gewoon geweldig. Het is na het half uur. En ja, dan komen die Nederlandse platen weer voorbij. En ik zie Ferry, ik zie Peter. Ik zie diverse mensen met hun tenen gekromd achter hun workbench zitten. Of achter hun computer. Ik heb er weer een gevonden hoor. Nee, deze valt wel mee. Ik had ooit eens een vriendje. En die zei ook ooit zoiets van: laat mij iets doen nu waardoor je mij nooit meer wilt zien. En ik begreep het eigenlijk niet. Totdat ik dit nummer eens goed afluisterde. Agda en dan ben ik niet of nooit geweest.

de eerste hit van Agda en de Munich. Popartiesten een beetje tegen willen en dank, want dat is natuurlijk een cabaretduo. En ineens begonnen ze hits te scoren. Volgens mij vonden ze dat ook weer niet zo erg, maar ze hadden altijd zoiets van, ja, vonden het in het begin een beetje gek. En Thomas Agda, die zie je nog wel eens in de tv. En ja, dat is gewoon wel grappig. Dan nu een nummer over radio. Wij radio-dj's zijn gek op nummers over radio. Collega's, hebben jullie al een beetje een idee van welke zou het weer worden? Nou, ik heb er weer eentje gevonden, hoor. Draai hem wel eens vaker, maar niet te vaak, want dan wordt het saai. Hij stamt helemaal uit 1974. Harry Chapin en W.O.L.D. En dat is een, ik weet niet of het een bestaande naam is, maar het is een naam van een Amerikaans radiostation. Het begint vaak met een W. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, hoor.

Alles verschroeiende, verzingende passie. Temptation was dat van Heaven 17. Ik heb passie voor de koffie, want ik zie dat de deur alweer bijna om is. En ik laat je met nog wat nummers, waaronder deze van Adam Lambert. En die heet What Do You Want From Me? Meer platenkast kan allemaal.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
4: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
3: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Ja, goedenavond luisteraars. En je zit weer op de vrijdagavond lekker te luisteren naar met Martin het weekend in. En ja, dat was een mooie nummer van Dolly Parton. Die is overleden jongstleden 25 augustus. En wat een bijzondere muzikant en ook een bijzondere vrouw in de samenleving. Bijzonder arm opgegroeid. En zodoende dacht ze, weet je wat, met alle rijkdom wat ze vergaard heeft met haar muziek, heeft ze bijzonder veel weggegeven aan goede doelen. Onder andere schoolboeken voor een Ierse school, begreep ik. En ook naar alle goede instanties, of alle bijzondere instanties waar ze het geld goed konden gebruiken. Dus dat is een heel bijzondere vrouw, deze Dolly Parton. En ook een bijzondere zakelijke vrouw, een zakelijke instinct. Niet zakelijk in de zin van, maar ze had een neus voor dingen te kunnen oppakken en daar geld aan te besteden. Ze had ook een mediabedrijf en ze had ook een soort speel, wat noem je het nou? Zo Disneyland, maar dan van de Dolly Parton media organisatie. Dus ja, dat was Dolly Parton, helaas ongaan bij ons. Ja, en de vaste luisteraar die ik heb, die belt regelmatig Erik. En die kwam met een heel mooi nummertje om te spelen. Prince Controversy. En Prince heeft eigenlijk geen enkele introductie nodig. Dus bij deze gaan we deze lekkere nummer van hem spelen voor vanavond met Martin het weekend in.

0: Ja, wat een fenomeen was dat, Prince. En dat is weer een nummer alweer van 1981. Alweer heel lang geleden, de 80e jaren. En ja, ik zou zeggen, wat een lekkere nummer om te starten deze avondje. Met heel veel dansmuziek toevallig dit keer. Dus we gaan lekker door, want inmiddels zijn we aanbeland... beetje bij het kwart over puntje van mijn programmaatje. En dan zitten we aanbeland bij...
1: Cover Wonder. Cover Wonder. Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: De cover van deze week, ja. Wel een makkelijke, iedere keer, moet ik zeggen, covers te vinden. En uit een onverwachte hoek. Dit keer is het, de originele is Rock the Boat van de Hughes Corporation. En ik vond een artiest die in Nederland zich begaf, een beetje ook de 80e jaren zo'n beetje. En dat is Forrest. En hij heeft ook Rock the Boat gecoverd. En dan heb ik een bijzondere uitvoering gevonden. En dat is weer de 12-inch mix. En een high dynamic 12-inch mix. Ja, hoe... van Ben Liebrand. En als Ben Liebrand aan het mixen is... dan heb je gegarandeerd een dijk van een nummer. En Forrest is eigenlijk een man die in Nederland is komen wonen. En die had twee leuke nummers. Heel beperkt radio play. Of tenminste wel radio play, wel hits van deze twee nummers. Net als Rock the Boat. En de ander was... ja, moet eentje kijken. Die had ook nog een ander. Of van Field of Need van Detroit Emeralds heeft hij ook gecoverd. Dus ja... toch wel bijzonder dat zo'n artiest dat doet. En dan moet ik zeggen, dit is best wel een leuk cover in deze tijd. En het is een lekker dynamic nummer, zoals het heet. Dus deze week gaan we lekker voor de Forrest-uitvoering van Rock the Boat. En dan in de Ben Liebrand mix.

Wat een mooi nummertje van Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Eind jaren 90 alweer bracht ze dit nummer uit. En het was, Jennifer Lopez? Ja, een bijzondere zangeres, een entertainer, actrice, producer en ook nog een zakenvrouw. En dat allemaal in een mooie dans. Dame, om het zo te zeggen. En een beetje dat Latino temperament. En dan heb je een mooi muzieknummer voor deze tijd van de 90s. We gaan lekker naar een heel ander... lekkere nummer, maar een heel ander genre. Soul to Soul, Back to Life.

0: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
1: Die albumparel. Ik moet zeggen, dit is een heel bijzondere deze. Want ik ga eerst het verhaal vertellen van deze man. En vervolgens ga ik de nummer draaien die ik eventjes als parel op schaaf van deze album. Maar om daarmee te beginnen, als je de allerbeste sismuzikanten hebt die in 1978 te krijgen zijn, dan gaat eventjes een rijtje af. Chuck Rainey, bassist, heeft overal meegespeeld. Ik heb hem ook trouwens in mijn backing artist ook gehad. Don Henley van de Eagles heeft ook meegedaan. Jay Graydon. En van Airplay heb ik ook als backing artist gehad. En grote producer, sessiemuzikant. Larry Carlton, sessiemuzikant. Onderdeel en founder of van Foreplay. Van het smooth jazz genre. Steve Gadd, sessie drummer, ook overal meegespeeld. Heb ik ook in mijn backing artist gehad. Steve Lukather, nou als hij de naam zegt, dan weet iedereen. Toto, destijds eerst sessiemuzikant. En Stevie Nicks van Fleetwood Mac en de vocals. Nou, als je deze album produceert met deze gasten, allemaal toen ze heel jong waren, en dan in de sessiemuzikantentijd, en dan produceert dit de ultimate yacht rock. Oftewel, meer dan West Coast. West Coaster wordt het niet. We spreken over een artiest, Dane Donahue. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken deze artiest, kon ik niet, helemaal niet zelfs. Want hij heeft deze debuutalbum uitgebracht, net zoals bijvoorbeeld Postcakes met de Still Degrees. En Boston, al dat soort gasten, wereldalbums. En dit was ook eigenlijk een wereldalbum. Alleen, het is nooit van de grond gekomen. Dus ja, apart is dit. Maar ik heb hem echt doorgenomen. Vraag me niet hoe ik aan ben gekomen. Maar ik heb hem helemaal geluisterd en ik vind het een wild LP. Past in mijn genre. Ik vind dit muziek leuk. We praten over Eagles, Postcakes, Steely Dan, Toto en ga zo maar door. En dit past helemaal in het rijtje van lekker muziek uit de 70 jaren deze. En ik zou zeggen, ik ga de albumparel draaien van deze. Dit was ook een lekkere nummer. Weinig radio play, of wel replay, maar het is gewoon niet ingegaan als een debuutalbum die iedereen zou herinneren. Maar toch best wel de moeite waard om een keer te laten luisteren. Dus het is mijn album parel van deze week, Dane Donahue. En dan ga ik lekker de nummer van Tracy als de parel spelen.

Ja, wel een nummertje van Procol Harum, A White Shade of Pale. Wel een allergrootste hit, denk ik. Beetje 1967 hebben ze toen uitgebracht. Een beetje de psychedelic rock, waar je hoekte ze in een progressive rock. Engelse rockband destijds. Geen idee of ze nog optreden of niet. Of ze nog bestaan. Geen idee. Sorry hoor, luisteraars. Maar voor de oudere luisteraars is het een heel bekende nummer van hun. White Shade of Pale van Procol Harum. We gaan lekker door met Steve Miller. Lekker rocknummer van Steve Miller Band. De Book of Dreams album. We gaan 10 jaar vooruit. We zijn aanbeland bij 1977. Jet Airliner van Steve Miller Band.

0: Ja, lekkere nummer van Steve Miller. Jet Airliner, rocknummer. En ik zeg altijd, je kan me niet betrappen op dat ik in één genre zit te spelen. Want pop, soul, funk, R&B, smooth jazz, rock, hard rock zelfs. Komt allemaal voorbij in mijn programma. En ene week heb ik iets meer van deze genre. En dan de andere week een beetje van de andere genre. Maar ik probeer het gewoon lekker muziek te spelen. En zodoende hebben we een gevarieerde programmaatje op de vrijdagavond met Martin het weekend in. We zijn beland bij
1: de backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ik ga eventjes vertellen hoe ik aan dit nummer ben gekomen. Dus de backing artist hou ik een beetje tot het laatste momentje. Hoe kom ik aan dit backing artist, maar hoe aan dit nummer? Ik zit een concert, ik zit heel veel concerten gewoon een beetje doorheen te scrollen, te kijken op het bekende streamingsdiensten en videofilmpjes en zo. En dan kom ik deze hele mooie concert van Incognito met Chaka Khan. En dan op een gegeven moment spelen de helft van de nummers spelen een beetje Incognito en de andere helft van de nummers Chaka Khan. En niet allemaal alleen maar de eerste Chaka Khan, dan Incognito een beetje wisselend om het een beetje interessant te houden, die concert. En de ene nummer waar ik echt vond ik uitspringen buiten die hele mooie nummers van Incognito en Chaka Khan. Ja, deze Master Jam. Dan ga ik die opzoeken op het album waar die vandaan komt. En dat heet, het is ook van de album Master Jam van 1979. En dat is het album Rufus en Chaka Khan. En wat een lekkere nummer is dit eigenlijk. En dan ga ik altijd wil ik weten wie heeft dit geproduceerd, wie heeft hem geschreven, enzovoort, enzovoort. En dan raad eens wie dit heeft gemaakt, deze album. Of geproduceerd. Ja, het is Quincy Jones alweer. En de schrijver van het nummer is Rod Temperton van Heatwave. En die heeft alle grote hits van Michael Jackson, Brothers Johnson en ga zo maar door. Nummers geschreven voor hun allemaal. En geproduceerd door Quincy Jones. Dus ik denk, het is niet verwonderlijk dat zo'n mooie nummer, dat je zegt, nou wat een lekkere nummer zit, dat het van de pen komt van deze twee mensen, Quincy Jones en Dorold Templeton. Dus bij deze is de backing artist voor deze week. Ik heb heel vaak het programma Quincy Jones en Dorold Templeton, maar dat kan niet omheen, want ik zou een hele jaar mee kunnen vullen, bij wijze van spreken. Dus ik ga lekker eventjes deze nummer spelen van Chaka Khan en Rufus. I like Rufus en Chaka Khan eigenlijk. Master Jam.

Laten we eerlijk wezen wat een heerlijke nummer is dit van Rufus en Jackie Khan. Ja, en dan springen we van Jackie Khan's nummer Master Jam 1979. Springen we 30 jaar vooruit en gaan we lekker door met Gare du Nord. Nederlandse-Belgische band. Ik heb ze een keer mogen zien. En ook bijzonder fraai allemaal. Lekkere, ja, noemen ze eigenlijk urban jazz. Geef de naam. Nou, gewoon lekker ook funky muziek wat ze kunnen spelen. Dus heb ik deze nummer uitgekozen van Gare du Nord. Groove me up.

Martin Noord. En dat was Groove Me Up. En dat is zeker, want het is eind van het uurtje met Martin het weekend in. Ik heb weer genoten om dit leuke programma te presenteren. Ik hoop dat jullie het ook hebben leuk gevonden. Ik zou zeggen, geniet van deze vrijdagavond. En geniet van het weekend vooral. En tot volgende week vrijdag. En ik ga lekker uit met mijn bekende outro. Of mijn nummertje waar ik vaak mee afsluit. Thank God it's Friday. Het is ook vrijdag. En daar ben ik blij om dat het dat ook is. Eind van het week. En we gaan lekker het weekend in.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
7: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
6: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
8: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
6: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: saus. Nu is het tijd voor een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Een verrassing voor iedereen die het voor het eerst hoort. En voor ieder ander een waardevolle hernieuwde kennismaking.
1: Hoor, de wind waait door de bomen. Storm and Thunder, Riders of the Storm. Dat wilden we draaien. Of anders, Earth, Wind and Fire. Ach, wat mooi. Dit is de Prozo's op een onstuimige vrijdagavond. Live vanuit de studio.

0: decennia lang ontmoeten we elkaar in Progress. En dat gaat nu weer gebeuren. Iedere vrijdagavond op Heemskerk FM, de Prozo's.
1: Ja, we zijn er gewoon weer klaar voor, Tim. Wat leuk dat je er ook bent.
2: Met weer en wind, Hans.
1: Nou ja, dat zei ik al in de vooraankondiging. Hoor de wind waait door de bomen. Het is natuurlijk een onstuimige avond hier in Heemskerk. Maar we zijn er wel. We hebben wind, regen en alles getrotseerd.
2: Ik denk dat het overal een beetje rommelig is qua weer, Hans.
1: Ja.
2: Ik heb de foto's gezien met dakpannen. Gewoon hele daken van stadions gingen eraf. Niet van AZ dit keer.
1: Oh, dat
2: mag ook wel eens een keer gezegd worden.
1: Ja, nee, maar absoluut. Ja. Hé, maar jullie kwamen door de polder en geen dakpannen gezien.
2: Nou, één.
1: Oh.
2: Ja. Nou, ja. We hebben natuurlijk wel meerdere dakpannen gezien, hè, waar ze horen. We hebben er één op de weg zien liggen, kapot in stukjes. Maar daar zijn we gewoon keurig omheen gereden.
1: Dat overheen. Is goed. Ja, en bomen groeien daar niet, dus...
2: Nee, bomen groeien... Bomen hebben we niet op de weg zien liggen. Nee. Maar takken wel. Takken op de auto, tegen de auto. Takken weer.
1: Ja, en dan kun je beter je auto hier bij de studio van Heemskerk FM zetten... want daar staan geen hoge bomen omheen.
2: Nee, dat is waar.
1: Alleen een zendmast.
2: Oh, blijft die wel staan?
1: Nou, ja, daar heb ik nog wel even over nagedacht. Maar we gaan ervan uit. En iedereen luistert tegenwoordig toch.
2: Zo
1: via
2: is dat.
1: Het internet of via de kabel.
2: Het is de Prozo's, Hans, 1970. Daar gaan wij naar terug. En jij kent dat nog wel, denk ik.
1: Nou ja, ik heb even gerekend. Ik ben geboren in 1957. Dus ik ben 13, 14 jaar op dit ogenblik.
2: Ja.
1: En ik ben wel een beetje muzikaal bewust geworden van mijn omgeving in die tijd. En ja, zo ben ik opgegroeid. En dat is me altijd wel bijgebleven. Maar ja, die plaat die we hier draaiden, dat was eigenlijk onze befaamde smokkelplaat, toch?
2: Ja, het was eigenlijk een smokkelplaat. Hij past wel een beetje in deze periode.
1: Ja.
2: Eigenlijk voor iets later. Maar goed, dat maakt niet uit. Het was de Brand New Heavies met The Funk Is Back. En het is een heerlijk plaatje. En had er een leuk verhaal bij.
1: Ik zat vanmiddag even de voorbereiding te doen voor het programma Broodje Hans vanmorgen. En toen kwam daar een plaat voorbij die we gingen draaien van Jamiroquai.
2: Oh.
1: En dat is wel leuk, want ik las eigenlijk dat Jamiroquai afgewezen was als zanger bij een sollicitatie voor de Brand New Heavies. En toen is hij maar zijn eigen band begonnen. En toen dacht ik, dat is leuk, dat draaien we vanavond en morgen. Dan, ja, het feest is compleet.
2: Ja, nou wat leuk.
1: 1970?
2: 1970, Hans, we gaan door met muziek. We hebben heel veel muziek, we hebben straks de top 40 compilatie.
1: Ja, mooi.
2: Met de top 40 van toen de tijd waar we het over hebben.
1: En we hebben de top 100 erbij ook.
2: De top 100 hebben we er ook
1: van
2: bij.
1: Van 1970.
2: Ja, leuk. We gaan snel door met muziek, Hans. We gaan naar Pacific, Gas en Electric met Are You Ready?

0: Mooie compilatie, dat was hem van 7 maart 1970 van Radio Veronica. De Nederlandse enige echte top 40. En als ik even snel doorloop, dan is het natuurlijk It's 5 o'clock van de Mies Roesels en Aphrodite's Child. Come and get it van Badfinger. En dan hebben we het straks volgens mij nog een keertje over van. Zou zomaar kunnen dat we die gaan draaien, Tim.
1: Ooh.
0: En wat dacht je van de Bindangs? Traveling in the USA op nummer 11. En I'm Your Penis van Shocking Blue. En daarboven natuurlijk Earth and Fire and Seasons. Dat was natuurlijk mijn favoriete band uit die tijd, de jaren 70. En de Guess Who op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En daardoor was hij dan ook een keer de alarmschijf met No Time Man. Creedence Clearwater Revival.
1: Oeh,
0: ach, wat is hij mooi, hè?
1: Ja.
0: Stop the Rain.
1: Ja, tot de tijd ook nog een top 100, Hans.
0: Ja, klopt.
1: En wie daar bovenaan staat.
0: Ja, jij hebt hem gepakt even. Dus
1: dat is Corrie King.
0: Corrie King?
1: Corrie Konings, met huilen is voor jou te laat.
0: Nee, die staat niet op 1.
1: Die staat op 1 in de top 100 van 1970 op dit moment.
0: Maar dat was voor mij een grote ontkenning. En vandaar dat hij ook de Prozo's playlist niet heeft gehaald.
1: Oh, daarom.
0: Ja. Maar jij wilde hem graag draaien?
1: Nee, nou, het hoeft niet. Het is toch hartstikke leuk, Hans.
0: Ja.
1: Ja, we kunnen hem ook vinyl draaien, maar dat...
0: Ik denk dat hij ook wel hier gewoon in zendlek staat. Want ik geloof dat Erwin een van de grote fans van Corrie Konings is. Dat kun je nu even checken.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ga even kijken.
0: Gaan we het checken? Ja, we gaan het even checken.
1: Hoe is het ook weer?
0: Corrie met een Y en Konings. Ja, doe het maar even.
1: En de Records.
0: Oh, de Records.
1: Niet te... Nou.
0: Ja.
1: 25 stuks.
0: Meen
1: staat
0: je?
1: In de database. Dat is ongelooflijk. We kunnen gewoon twee uur lang kunnen we Corrie Konings gaan draaien.
0: Doe even een kort stukje dan.
1: Dat doen we niet.
0: Nee?
1: Wat we wel gaan draaien, Hans.
0: Ja?
1: Er is een geweldige documentaire over gemaakt. The Band.
0: Oh.
1: Zij waren ooit dus de achtergrondsband van Bob Dylan.
0: Ja.
1: Ze zijn doorgebroken eind jaren 60 met Time to Kill, The Third Man Theme, The Wait. 6 jaar later, 1976, stopten ze ermee. Maar

0: Hansje was net 13 jaar geworden. En we schrijven 10 januari 1970 over iemand die de wereld aan het verkennen is en overal vrienden heeft, maar weet dat het niet altijd naar huis kan. Het gaat over Back Home en de nieuwe single van Golden Earring. En hij staat nummer 2 achter Corrie Konings, zeg ik dan tegen Tim, in de top 100 van de jaren 70. Wat was het een lekker nummer, zeg. En we kennen natuurlijk Golden Earring al van de nummer 1 hits Dong Dong en Diggy Diggy Dong uit 1968. Maar dit was wel een hele grote dijk van een hit, hoor.
1: Ja.
0: Toch?
1: Dong Dong, Diggy Diggy Dong. Ja.
0: Ja.
1: Kom er maar op.
0: Ja, hoe krijg je het je bek uit, hè?
1: Maar wat is, ja, het is, Barry, het lukt het, ja.
0: Ja, het is mij ook weer aardig gelukt. Maar ik vond het een rare tijd. We hadden het er net al even over. En jij zei van, joh, zullen we er op radio eens even een beetje over kletsen? Ik vond het een beetje een rare tijd. Het was een beetje after de Beatles. De Stones gingen gewoon door. Elvis die was van zijn pensioen in Portugal aan het genieten, volgens mij. En de bandjes uit de jaren 60, dat stopte. Er was herrie binnen de Doors. Daar had jij het weer over. Jim Morrison was daar naar Parijs gestuurd. Dat is nooit goed afgelopen, helaas. En ja, Michael Jackson en Diana Ross waren nog geen grote sterren.
1: Nee, maar je merkt wel aan de muziek dat een beetje de funk en de disco, mm-hmm, wel een beetje in sommige nummers begint in te sluipen.
0: Nou, wat dacht je van de volgende?
1: Ja, ja? Dat hoor je wel.
0: Ja.
1: Er komt een kantelpunt.
0: Ja.
1: Kantelpunt heeft een 10 jaar geduurd misschien.
0: Maar het leuke is van deze artiest, sorry dat ik je in de reden val.
1: Ja,
0: het leuke van deze artiest, die is namelijk begonnen al in de jaren 50. We hebben het over Johnny Guider Watson. En die kreeg de eerste gitaar van zijn opa en had beloofd dat hij nooit, maar dan ook nooit, de blues zou gaan spelen. En wat doet hij? Hij doet het wel.
1: Goed.
0: Maar zijn grootste hit was dit.
1: Steve Miller met de Joker, die maakt nog een verwijzing naar de Gangster of Love. Dat was Johnny Guitar Watson's zijn debuut.

0: vandaan, toch?
1: Ja, absoluut. We hebben het over de Bintangs, hè?
0: Ja.
1: Ja, mooi, hè?
0: Gruffling in de US.
1: Kijk daar rechts. Er hangt een heel mooie affiche nog van een van de late albums van de Bintangs, It's a Nightmare. Hij is nog gesigneerd, ook door onze grote vriend Frank.
0: Ja, mooi.
1: Ja, vriend van de show.
0: Leuk.
1: Ja. Hey, ik heb even de krant.
0: Ja, pak even de krant erbij.
1: Erbij gebakt.
0: Ja.
1: Stelend trio had meer op de kerfstok.
0: Oeh.
1: De drie kleurlingen die zaterdag op klaarlingen dacht, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, hoor. Nou goed, ik lees eroverheen. De kassa van de sigarettenwinkelier aan de Laagdijk en de Breestraat plunderde. En bij de juwelier van Kampen een horloge te waarde van 160 gulden ontvreemde, bleek er nog meer op de kerfstok te hebben. Gisteren deed zich namelijk bij de politie de eigenaar van de kledingzaak Revo eveneens aan de Breestraat aangifte van diefstal. De drie kleurlingen. Ja, het staat er echt, sorry, excuus, ik niet.
0: 1970, hè?
1: Ja, toen kon het toch allemaal. Zochten zaterdag in de kledingzaak ruzie en tijdens de hierdoor ontstaande verwarde situatie pikten ze allemaal. En wat hebben ze nou gedaan?
0: Gestolen.
1: Ze hebben uit een damestasje. Ja, ik zie het nu. Uit een damestasje, de letters zijn wat klein. Uit een damestasje hebben ze een portemonnee met daarin 11,50 gulden ontvreemd.
0: Ah, dus.
1: Ja, hobbyjakken. Maar ook op Facebook te zien een wat groter item en daarin ook een foto erbij met een ambulance uit de tijd van 1970.
0: Oh ja.
1: Tegenwoordig allemaal van die busjes. Dit was toch zo'n heerlijke bestelwagen. Daar ging je gewoon klep achter. Hup, naar binnen. Auto schuift finaal onder vrachtwagen. Op het kruispunt Tolweg Gerrit van Assendelftstraat is gistermiddag omstreeks 3:30 een kleine personenauto die geen voorrang verleende aan de vrachtwagen. Ja, daar is hij ondergeschoven. Nou goed, AP van Duin uit IJmuiden, die liep daarbij een shock op. Nou, hij moest in ieder geval weg. Nou, en die fietser, dat lezen we ook nog in de krant. De fietser keek niet goed uit.
0: Oh ja,
1: op de Alkmaarseweg, altijd die fietsers. Op de Alkmaarseweg kwamen gistermiddag omstreeks 2:15 de fietser JK uit Uitgeest en de bromfietser J van de L uit Uitgeest. Uit Beverwijk in de aanrijding. Man, die letters zijn zo klein. Dat is toch niet meer te lezen, man. Is er ook een uitgave voor blinden en gehoorstoorden? Beide kwamen ten val, waarbij de Uitgeester een lichte hersenschudding opliep en de Beverwijker gewond werd aan de handen en de benen. De twee slachtoffers zijn in het Rode Kruis ziekenhuis opgenomen.
0: Nou.
1: We hebben nog even gebeld met ze vanmiddag bij het Rode Kruis. Ze zijn inmiddels ook allebei weer ontslagen en ze zijn weer naar huis ook.
0: Oh,
1: het gaat goed met ze.
0: Gelukkig maar. Ja. Hebben ze niet lang gelegen?
1: Heb jij nog... Nee. Nou, een jaar of 50, 52, ja. Zoveel?
0: Ja.
1: Het is al zo lang geleden.
0: Het is al zo lang geleden, Hans.
1: Jij was er nog ineens.
0: Jongen, nog lang niet.
1: Gaan we het daar nog over hebben dan?
0: Dat ik er nog niet was?
1: Ja.
0: Ik weet niet wat ik moet vertellen erover. Oh, dat weet ik wel.
1: Ja.
0: Ik heb hier nog wat landelijk nieuws, Hans. En nog een paar andere feitjes en grappige muziekdingetjes van toen. Maar dat komt straks. We gaan eerst naar de Wall of Sound.
1: Spannend.
0: In 10 dagen geschreven, Hans. John Lennon.
1: Echt.

0: hadden de top 40 er weer even bij gepakt. En daar hadden we natuurlijk al eerder deze show over gehad. En Creedence Clearwater Revival staat op 1. En met het mooie nummer Who'll Stop the Rain. En dat was natuurlijk de groep uit San Francisco van de broertjes Tom en John Fogerty. En in de jaren 60 waren ze heel erg bekend. Want ik zat vanmiddag ook een beetje te kijken, Tim. Want het waren natuurlijk ook de after years van Woodstock, hè?
1: Ja, zeker. Want de film Woodstock kwam ook dat jaar uit.
0: Ja, want Creedence heeft volgens mij ook op Woodstock gestaan,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Ja? En Chicago, gaan we dat straks draaien? Of is dat morgen dat we dat gaan draaien? Komt weer Woodstock naar voren?
1: Oeh, dat is leuk.
0: Ja, wel leuk. Ja. En ja, Creedence kennen we natuurlijk van I Put a Spell on You, Proud Mary. En ze stopte in 1972 en John... Die ging solo verder en broertje Tom die overlijdt in 1990.
1: Ja, de verzoekjes komen ook binnen ons.
0: Ja, wat leuk.
1: Zelfs helemaal uit Zwaag. En die hoorde, de Corrie Konings natuurlijk in de top 100... dat hij allemaal bovenaan staat.
0: Meen je?
1: En die zei, dat wil ik horen. Nee. Ik wil Corrie Konings horen.
0: Ja, nee.
1: Speciaal voor mijn collega Mark Heertjes is hier Corrie Konings.
2: Oh, Tim en Hans. Wat een fijn verzoekje weer.

0: Ja, dat is genoeg.
1: Is toch wel een aardige collega, Tim?
0: Ja.
1: Ja?
0: Maar het wordt dan nu wel minder.
1: Ja, dat geloof ik ook.
0: Nee, hartstikke leuk nummer natuurlijk voor de Konings en de Rec. Ja. Dat staat niet voor niets bovenaan.
1: Anders. Nee, ja, voor de luisteraars is het wel leuk. Want dit wordt natuurlijk maandag de talk of the town uit Geest, hè?
0: Ja. Ja. Hey, weet je dan nog dat die ene nummer heeft aangevraagd bij de prozo's? Ja. Oh, wat leuk was dat.
1: Allemaal luisteren de volgende keer. Ja, wat leuk.
0: Hans, we hebben nog tijd voor één nummer.
1: Ja.
0: En dan gaan we er uit voor een reclame en een pauzetje. En we gaan eruit met een Ike Tina Turner.
1: Oh, lekker.
0: Proud Mary. Hartstikke leuk. Oorspronkelijk ook geschreven door CCR. Grappig.
2: You know?
0: Tot zo.
2: Every now and then, I think you might like to hear something from us.
0: Tina Turner neemt het over, oké? Okay?
2: And easy.
0: Gaat ze.
2: But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing.
0: Ike is er ook.
2: Nice.
0: Leuk.
2: Easy. We always do it nice. And rough. And we're gonna take the beginning of this song.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Leemans Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
4: De politie maakt bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
3: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
5: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
3: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Dit is Prozo's. Nu is het tijd voor een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Een verrassing voor iedereen die het voor het eerst hoort. En voor ieder ander een waardevolle hernieuwde kennismaking.

0: decennia lang ontmoeten we elkaar in progress. En dat gaat nu weer gebeuren.
1: Het komt uit 2017. Het is Moon Marijuana, maar het is zo jaren 70, 60. Het is gewoon heerlijke surf rock. Ja, het komt gewoon uit Brabant, Hans. Ik heb het een paar keer live gezien als voorprogramma. Moon's Brew is het album van die gasten. En het is een geweldig album. Het is heerlijke muziek, Hans.
2: Ja, het is zeker lekkere muziek. En we hadden het er net een beetje over. En toen kon ik niet op de naam van de band komen die al een keertje in Broodje Hans is geweest. Een 60 Pound.
1: Oh, 60 Pound.
2: Ja.
1: Zegt dat dan?
2: Ja, zegt dat dan. Maar het schoot me niet te binnen.
1: En nee, we zijn uitgekomen.
2: Ik heb het opgezocht.
1: Dat maakt niet uit.
2: Hé, hey, tweede uur.
1: Tweede uur. Dus we gaan heel veel muziek draaien, Hans. Uit de jaren 70. Het is gek, maar we zitten in 1970 met de pro-shows deze week.
2: Ja.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk weer allemaal nieuwsberichtjes gevonden.
2: Mm-hmm.
1: Wereldwijd. Maar ook lokaal.
2: Ja.
1: En heel veel muziek uit de jaren 70. 1970 dan vooral. En we hebben de top 40 erbij gepakt, Hans.
2: Ja.
1: En daaruit zitten heel veel images in onze playlist.
2: Ja, leuk hè?
1: Ja.
2: En het is best een hele leuke muziek. Maar we hebben er nog een lijst bij gepakt. Want we hebben natuurlijk ook de Progress Top Zoveel lijst.
1: Ja.
2: En dat is een beetje weggezakt. Jos van Heren die heeft dat als teamleider, of teamlid, moet ik eigenlijk wel zeggen, van de ProSo's team, heeft hij dat bedacht. En ik heb het van de week weer even op Facebook geslingerd. En dan zie je toch dat er leuke reacties op komen. In dit geval ook van Hilma de Ruiter. En ik heb haar uitgedaagd, ga je dan ook luisteren? Dat doet ze, want wat heeft zij geadopteerd? Het nummer van Patti Smith. En dit is zo mooi, uit 1978. Speciaal voor Hilma, Because the Night. Bij de ProSo's met Hans en Tim.

0: dit Led Zeppelin.
1: Dit is zo lekker. Dit is zo lekker 1970. Hoewel het in de jaren 60, 69 al uitkwam. En ze hebben heel erg lekker geluisterd naar... ja, een artiest die eigenlijk in de jaren 50 al heel populair was. Zullen we het even een stukje draaien dan?
2: Ja, dan heb je het over Willie Dixon, hè?
1: Willie Dixon. Dit. Als je hier goed naar luistert, dan kom je een beetje terug met dit nummer You Need Love van Willie Dixon. Dan kom je een beetje in een sfeertje, toch?
2: Ja, en die elektrische gitaar die er zo in knalt, die komt hier nog weer vandaan.
1: Uit een nummer van de Small Faces. Natuurlijk. Robert Plant is natuurlijk wel een van de grote muzikanten die we in deze wereld hebben meegemaakt. Dat kan ook niet anders.
2: Nee, zo is dat.
1: Maar ja, ik vond het wel leuk om het even te ontdekken en om het te laten horen.
2: Ja, Hans, we zitten in 1970. Ja. En wat gebeurt er een beetje wereldwijd? Ik heb er een paar dingetjes uitgepakt in januari. Meteen de eerste van januari.
1: Ik kom er niet in voor,
2: hè? De allereerste dag.
1: Dat ik aan het puberen ben en zo, hè?
2: Nee, okay. Dat staat nog net niet op Wikipedia. De ster begint met het uitzenden van reclameboodschappen, maar dan in kleur. En dat begint 1 januari van 1970. En we maken een sprongje naar april. Want 10 april maakt Paul McCartney bekend dat de Beatles uit elkaar gaan.
1: Ach.
2: Ja. Ja. 29 april, de Verenigde Staten die vallen Cambodja binnen om de Vietcong te verdrijven uit Cambodja.
1: Ja, zal ik zeggen.
2: Deze is even van jou, Hans. Het is 6 mei, 1970... Feyenoord legt als eerste Nederlands voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. Ze winnen in San Siro Stadion in Milaan met 2-1 van Celtic. Doelpunten gemaakt door IJzeren Rinus Israël en de Zweed Over Kitval.
1: Wat ik nou zo jammer vind is dat we net Corrie Konings draaien op verzoek van een collega van jou. Ja. Ik heb 10 collega's van mij gewoon gevraagd om appjes te sturen naar jou dat we dat nummer uit de Nederlandse top 40 moeten draaien. Want wat staat er hier op
2: nummer Feyenoord.
1: Nummer 28 van het eerste elftal van Feyenoord.
2: En
1: je leest gewoon je appjes niet, Tim.
2: Nee. We gaan naar 18 april, want 18 april, tweede Pinksterdag in Geleen, die wordt de eerste Pinkpopfestival gehouden. En ik weet dat een van de eerste festivals Melanie zou optreden, maar die werd ziek. En het ging niet door.
1: Maar wie was dan ook weer de organisator van Pinkpop?
2: Jan Smeets onder andere. En nog een paar vrienden van hem.
1: Maar was hij niet ook voorzitter van de...
2: Ja, fanclub van...
1: Ja.
2: Pep de Pep.
1: Een Nederlands artiest volgens mij. Peter Koelewijn.
2: Peter Koelewijn, ja.
1: Dat was hem.
2: Ja. Ja, we gaan naar augustus. Ja. 26 augustus. 5 dagen festival, de Isle of Wight. Dat begint op het eiland Wight met 700.000 man. Het is de laatste optreden van Jimi Hendrix. Een paar weken later overlijdt hij. Nu we toch in 1970 zitten, Hans. 1970 is ook het jaar dat Janis Joplin overlijdt.
1: Ook.
2: Allebei de club van 27.
1: Ja.
2: Toevallig. Het is zo.
1: Ja.
2: We gaan in september, want 22 september komt Top op voor het eerst op tv met Advisser en Penny de Jager. En 12 december, Hans. Ja. De laatste optreden van The Doors voordat Jim Morrison eigenlijk een beetje half uit de band wordt gezet. Omdat ze zijn onvoorspelbare gedrag beu zijn. Geen concert volgde meer, maar wel een plaat met hierop Riders on the Storm. Ja. En de Parijs overlijdt. Punt.
1: Ja.
2: Ja, dat komt wel neer.
1: Einde verhaal.
2: En dit hebben ze nooit live gespeeld. Maar gelukkig hebben wij het op geluidsfragment.
1: Ja, en wel toepasselijk vandaag.
2: Ja, Hans, het hoort een beetje bij. Maar het is guur buiten, jongens.
1: Mag ik je tattoo nog even zien dan?
2: Ja, Iran.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik zie hem.
2: Daar heb je hem.
1: Ga ik knipoog hebben?
2: Ja.
1: Mooi, hè? Dat doet hij iedere keer als we doorsdraaien.
2: Ja, zo is dat. The Doors, Riders on the Storm.

0: Dit is ook leuk, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja. Jackson 5, want je back. Uit 69, Hans.
1: Absoluut.
0: En het bleef gewoon een jaar lang, bleef er niet.
1: Ja.
0: Ja, maar dat was eigenlijk het begin, hè?
1: Nou ja, dat... Juist, dat wilde ik zeggen. Dat was eigenlijk het begin, inderdaad, van de mooie periodes van de soul, de disco en de Michael Jackson's en Diana Ross.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Heb jij nog nieuws, Hans?
1: Nou, ik heb de...
0: Oud nieuws.
1: De kranten er even bij gepakt. En we hebben hier een kopje, de HWZ-winkeliers vergaderen. Ondanks, of wellicht juist door de invoering van de BTW... wordt het winkelend publiek steeds selectiever. En daarom is het prettig te kunnen constateren... dat er in onze gemeente een duidelijke tendens bestaat... om zijn inkopen te doen bij de aangesloten middenstandsbedrijven. Aldus gisteravond... HWZ-voorzitter J. Lubbers, jawel, de vader van F. Lubbers, wie kent hem niet... tijdens zijn openingstoespraak op de jaarlijkse algemene vergadering... in een der zalen van Café Dam. Ik heb nog meer mooi nieuws. En de kop is, nog meer kapers op de kust.
0: Oh.
1: Ja.
0: Sla dit op die horloges en die 8 euro, 11 euro.
1: We hebben het namelijk over een pand op de Alkmaarseweg. Seksboutique Mariska. Geopend in een pand op de Alkmaarseweg. Sinds enkele dagen heeft ook de Beverwijkse een seksboutique. Mevrouw Mariska Kaier heeft vrij onopvallend... de gordijnen voor de vroegere etalageruit aan de slagerij... aan de Alkmaarseweg 53 geopend. En in een vitrine liggen nu seksartikelen uitgesteld.
0: Zei je slagerij?
1: Ja, dat zei ik echt. Dat staat er ook echt. Zelfs de naam Seksboutique ontbreekt op het etalageraam. Ja, dat staat er ook. Zelfs de... Ja, het staat er echt. Een raar artikel. Het is allemaal enorm snel gegaan, zegt mevrouw Kaier. Er liggen namelijk nog gewoon kapers op de kust.
0: Oh.
1: Ja. Het is een heel lang verhaal. En ik kijk hier ook naar een foto van mevrouw Mariska Kaier.
0: Ja.
1: Die dan die seksboutique in de voormalige slagerij... aan de 53 Alkmaarseweg heeft geopend.
0: Slagerij.
1: Ja, dat zei ik toch, of niet?
0: Ja, ja, slagerij.
1: Ja, slagerij.
0: Ja,
1: het heeft allemaal met vlees te maken, dat maakt toch niet uit?
0: Nee, zeker niet.
1: Komen jullie maar een boekje met een cowboyverhaal. Zeg het maar altijd, ik heb er wel een paar. Liggen ze niet in de vitrine? Dan heb ik ze wel achter. Het is echt het artikel hier in de Noord-Hollands Dagblad.
0: Wat een gek verhaal.
1: 1970.
0: Ja,
1: maar dat was toen toch ook heel anders. Dat was toch ook de tijd van de Tiroler. De Tiroler. Nee.
0: Hey, op de achtergrond hoor je het filletje van de Soul Show.
1: Ja.
0: Nou is er nieuws over de Soul Show. 24 februari komt Ferry Maat eenmalig terug op de NPO Radio 2... voor zijn 75-jarige verjaardag.
1: Wat leuk.
0: En dan zit hij 2 uur lang bij Wout Today, Carte Blanche... met zijn oude programma.
1: Dat is leuk. Dat is leuk. Zullen we hem uitnodigen?
0: 24 februari, 2 uur lang, de Soul Show bij Radio 2.
1: Hadden wij nou nog een verzoekje?
0: Weet ik niet. Moeten we even kijken.
1: Ja, we hadden nog een verzoekje volgens mij.
0: Ja.
1: Ik weet het uit als het Delft volgens mij.
0: Dat kan. Ja, we hebben ook een verzoekje van de wind.
1: De wind?
0: Het is vuur.
1: Ach.
0: En de aarde.
1: Ach, daar had ik het bij de opening al over.
0: Zondagochtend.

1960 verscheen het album Drums of Passion van de Amerikaanse percussionist Batunda Adlunja. Er wordt hier gebeld ook en ik moet ondertussen nog op de deurbel drukken, maar ik hoop dat hij alweer binnen is, want Tim was even weg. Het album van die percussionist uit Afrika, Batunda Adjungi, dat werd gecoverd in 1969 door Carlos Santana en hun band. En daar kwam dit hele mooie nummer Jingo, oftewel Jingo Loba, uit voort. En wat dacht je van deze? Een beetje op tempo. The Greatest Show on Earth and Real Cool World.

0: chair.
1: Heerlijk.
0: Net, als, net de stoel.
1: Met de stoel?
0: Wat? Hans, we hebben het over 1970.
1: Ja.
0: En er is veel gebeurd in 1970, het jaar 1970. Zo is er heel veel muziek uitgekomen. Gewoon Nederlandse muziek, eigenlijk wat een beetje groot is geworden in het buitenland. Ja. En Shocking Blue is daar één van. En die scoorde nummer 1 niet met Venus natuurlijk in Amerika.
1: Venus?
0: En het met Venus. De planeet. Venus. Hans, jij versprak je volgens mij eerder vandaag. Maar dat maakt niet uit. Dat hebben we er al uitgeknipt voor morgen. Want dan wordt het herhaald. Dat is leuk, hè?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar ik ga... Nee, ik...
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Komt goed.
0: Het leuke is natuurlijk aan het nummer Venus... dat het 3 keer nummer 1 is geworden.
1: Ja.
0: Shocking Blue is er, heeft er natuurlijk een nummer 1 hit mee gescoord. Maar ook Stars on 45, de medley. En de versie van Bananarama.
1: Ja.
0: In 1986.
1: Klopt.
0: Alles met 1 nummer. Ja. En wat leuk is, 1970... er is een bandje opgericht genaamd Queen.
1: Ach.
0: Ja. U heeft er misschien wel eens iets van gehoord.
1: Is dat wat geworden?
0: Misschien heeft u wel eens een nummertje gehoord op de radio.
1: Och, dat zou kunnen.
0: Het zou heel goed kunnen.
1: Ja, gaan we dat wel draaien dan?
0: Dat gaan we niet draaien.
1: Nee. Moeten we nog even de verjaardagskalender doen, of niet?
0: Nee, want dat kan je doen.
1: Ja. Wist jij dat Danny de Bunk 19 februari jarig is?
0: Ja, ik heb het langs gekomen, ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: En Margriet.
0: Van het blad?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, dat had ook gekund. Nee, ik bedoel Margriet van der Linden. En dan zul je zeggen, wie was dat ook weer? Maar ik bedoel die van het programma.
0: Ja, die ja.
1: En Erik is ook jarig op 2 februari. Dat moet jou natuurlijk wel weer heel erg feestelijk stemmen. Erik.
0: Ja.
1: Erik ten Hag.
0: Ja.
1: Die ken je toch?
0: Natuurlijk.
1: Hoe lang is dit intro? Frank en Ronald zijn ook geboren.
2: Ah, ik hoop maar niet langer niet uit.
1: Ja.
0: Weet je waar het naar ruikt hier, hoor? Naar bitterballetjes.
1: Oh, heerlijk.
0: Heb je dat ook?
1: Die zijn net gebracht door de buren.
0: Oh, dat is leuk.
1: Om feestje.
0: Een feestje.
1: Ja, morgen doen ze het weer.
0: Disco Inferno is ook een feestje van de tram.

0: Hans, we hebben nog tijd voor één nummer.
1: Ach.
0: Ja, dan is het alweer bijna zaterdag. En dan is het tijd voor Broodje Hans. Welkom in het weekend.
1: En jij bent er niet, hè?
0: Nee, ik ben er niet.
1: Ach.
0: Maar dan mag ik nou natuurlijk het laatste nummer uitkiezen, omdat ik er morgen niet ben.
1: Oh.
0: En dat heb ik ook gedaan. Ik heb gekozen voor de Kings. Oh, met Lola. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Veel plezier morgen, Hans.
1: Dankjewel. Komt morgen goed.
0: Dag.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
6: I have an idea for peace. Look, I said 8 wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
5: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
7: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
5: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to A Night to Remember. 1 uur.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Can't touch this.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die